Vi reeltene bygge oer, ingerem loknelike soel, soel op poste kon spree oil, ak nir voerouwen ak moer oe. Vi liene aaling er bjol oekter, maar oorkloof woog een. I morre roer, om viool eekter, heilsig dior en leen. Smig, agus giel mien nor vlag, knave, tjouwen moenlaalt ook snoek, knave bjogge lubeke, briske, maar kligem is ook wadre roei. Wie skornok waan gan rien, gan rikne hiesje, gan lien verhoige aan, gan fjaltoor baan de feskend, in zijn goldoen mien. Wie gak bouwel elle klute, ve guv olme agune. De skuld ding frasak na seilsje dorkadus na stroide. Liaska ir, iliat na dinge aun, gruige roon in a gasse orga, gruige hien in a karnini orga. Vi stodde gremmehe ilare skorni, le bone streke elene, linner as mar jellig oer. Sa chistin, harkwisnik, gair, kokil ide, bolle an de blonige, bolle an lingoin, hit an lashte meide in een jad, donuk an doris gan oskel gebraak. Nirev een winnish aum, ak anvre is raan. Leder gan kalata, gan wieble, gan alle, la van eer gudlu, mar gearkak in id a groeige. Bin an kalla vi saav, a oksan er a hokt, a laafsan er a laiv, tarish ehene is alles korp. Kalla gan kwiizne posa fado, kalla an fosta nua, gan rinke, gan ool, gan sagart raur, gan strol, gan vagert, gan gyaul, gan void. Ak fi iha aun, gan kire aka. Drauntaan dien an spirit niva, grig grag na glug, brel na nyaspug, eg kagar le head fi liabig a shiakana. Gieg lehir ata, gilke een faan, Imil a brett, ag titim sias sa dorkadus. Iasa anirte ag shila ar gach tevdi. Kiol na huma, luska ama, búla na grúb ar bohir. Gach racht tinnis clina ag tiacht mar gorn, mar vashla on valia is ia valach fevrat in a gá rún cushling. Ach vi gach mach mohir is an ian ahir ag an grinu rún da shop. Bown erigid benehe eg kak, id laan de grastes di de beel, eg spreke ischke daunig. Tinte raui, leheshka krusere, salas mar hoer keha vrishte o tara an vohir. Nireg fwek le klushend, ak farbert ne bliske nui, sanyad nivnak, fehev ne bliske nui, le hairi ne madnye. Och, elene vig kompordig, A chricken an vanyas na nul, na tera makas an siomra, ac fanig coralio mit cluid. Ma ta kalam ag tiak la blan a gob, ta bala cúr an. Clisham an ish, an kalam gríov, ag iri tu vela an an. Clisham an ish, os kionad nuin, cogan na glúv ag tiak dan os, an kalam san nefa, bing, ban, ni gobata an ac tua. Ac ma chreikig tua nyad, gan fwek liat ac Gram kleef, fachter gan troo gan gra, de chirpien aling er sleef. Lara gel glas gak kishes an veer, i baerk bjakam eelwak an ree. Puske an ilig hefam vaun, ik schleu nu mar hieda daun trim veeriv. Taifse banje bo blakt am gwinne, gakre haifse am gwinne, an sha im ljom hiomre. Ak oerinte, Titan laib gwirt on of rogiv, lasrake glasa on air inti, no quirkoig shiel air, ernos skuna orga, is kaba a choto, as kaba a choto voir, no stjallan cider, as olive vergeke, no luben, djalga killen, mar inne kit glish. Sha, ta minnaog dao, agus ta sulen of winoga nefe, eg bra irigotjaun. Nielandse, ach durkades boom, ach bien eschlinge gelle, ik bra arm shell o gak koenje aan. Een nacht, kwerd edak korkre,

0: Inshall balach kint a roche in skamedian skamedi si tiat stert ar nos ni man tuza.
1: No, agus heid wad in molin chad ob vesh de liawr chlaig rive, agus ni eishan maach car oire, ach hafa an bedir, agus am tri ala hwrt eitir eitz gadar os had ar maalach smarshan de, agus gan bedir niam ca kain si hiam a fwy ar maid in a chula eishtach lobas chula haki at hwrt oob, agus mar dup maan beili ver eiti o bedir trun a smarshan ur chadil baluig edir o skru du smarshan de. Rudi bega marshan, agus frushan, So the kids go on mall all the way up to go on the whole she look at test the lobe, but there's it, the pain you smash into lobe.
0: I guess to make into the hot and to make Vara and you have a number to the wad of a new work to where you will finish.
1: Keen to hip get on to the red on to a zone shed in yell, I guess. Ni upper plant on a planta, I guess took tagging shadash a look up, I guess. Nature stay on for some, Cléile structure takab beidir in náit be cúrmach fí cána na mark níos mú gáil go chéist níos mar sin dés nóti scríf ion amach ar leatíf ar dús agus an sin alamón scríf nárat agus beidir marúl chéistu tíat leat ágal a leatíf agus a cúna dé tukas inspiráid níos dér níos a scrúdú
0: Cúsi áma a wartan sa scrúdú
1: Ia, a sin lúg vel leaki mach détá sin íon an jo Marúl chéad unta rivre éad agus ve cínse chule chéis sárgurt agus marúl me ma ta cianna cínna an tíacht leat ala leis a gynnu stérna.
0: Agus a mín siad ímriach, tata sa brennu ar abunis gan a blean en is tachtig na seachta ní dæri. Mín gastúr fós ímriach fín ar
1: testu? Bían, agus dyr siad na chul, ach bían. Agus a chulein gyrra ní hala ion agus dyn chumásta siad naan. So chule haki at hortoob, gan a ve na molach nerd spas hortoob ach eishtat loob agus frushin heishu keit skrúdu gan a ve brennu shirir eishtat loob heib kitar aakab ach dýru eri geit kelnele mar ta shachta nuo saach trom mach rúb agus skílig an chumá.
0: Ma harlein eirrid le lin na kaikishe ma vian gasur tín erudur kint ma wadan bogad nur ar wil eirrid is feidir iyanna lis am rúshin a wilu
1: kint is feidir ma harlein eirrid lehid abur ole tango le hudrash na skoile loirach agus tashat nan rodegin chula chawar hort lob da gíne chorob da mach tsenis fulia na rodegi marshanan ta skrúta chui mach saura tashat nan dianna agus an tol sin ach la kundi zeyni harlo sa sin ach le ma harlin ili heit ala kant le hudr skoile loirach
0: agus ma vien skrúta gwan nu gul yo skrúta chui nach dain na belach kert ma yinna tu prasha chum lano Ja, der den
1: Tag. Ja, ja. Agus pukinchit in shakeen is ar ach nie schon hin. Bit nach Brokolor Brier von Tita Bally Island and the Bally Machet in the Corsi here or touch me the Prince Shot these Martians eh agus Neil Bru Kens here fado Peter Tito Fuente.
0: Wat een gromiel maakt het vierde steeg. Agus kun je nooit kachra is gelogen tijdens de scrutie in Liana. Agus maar het wordt Martin. Maar een jaren lief, niet het jaren daarna. Pies geldt een nieuw jacht. En is niet geldt een nationaal. Toen gezien nationaal dat is ook kwetsbaar
2: Marie den Redelay, de gescortieve scorele in een zieke eider in een roos snoekraan raid. Door het meer in de brief gaar ook kief, gaat die nooit om als die gehaardig nu voren ze gehersen, en ze koel hem neer op guldine saanje voor je sminnigur nu wedig nu. Door het oedras in de Libane, goele groepen miele te Hezbollah, zoals de gedeon zich het Israël stoppen, en de gwenil nacht niet in de Israël om zich het aplein al te hebben bij het brief gaar in de Libane Beirut. Hoe gambes had in de Libane Washington lefis, gaat een te Hezbollah en meetje, voor je hokroo wel wachter aan wedekar Donald Trump. Bwye kweyum belungun, blien is fugui shesan nigeir o rúchus ach vien chun im la clia le blien ta fada an fair amari vol orcha hef la clia ne, saho an fair cupla bauta hi si tsiich logar maidin agus wasa shesan ospidia lachar gaoran a yishin. Ta ach an idin tadishtig na gordi ar ein an avisa gantra shnig an am agus uul ein ola saka fwy media horla ag ali diangwa le hobus dashun gordi roedia fiersa im la clia.
3: Prífskelta náisiúnta agus idir náisiúnta. Prífskelta na gaeltachta nis, tá sí le prífskelta in iarthid. Tá dí mai léirithe ag teachta dála ina gaeil an gaile hir, Sean Cain, Fuin scéal go bhfuil dúlan dlí tucaí naí an chead tá fáte go le raile córóthar na gaiile bheith. Inniuh thugus steidir leis an tréh se 8-seachtainí a bhí daoine chu an naí na tógeala go córóthar na gaiile bheith chuí ebhreniu brethúnach lorach ón áir chóirt. Agus tá teach dála go gaiilethir John Connolly i gceire ar an aire iompair Dara O'Brien, tríóir a thuairt go bhfuin agur iompair éan an TII, idir gháil a thairiscint mar gheal ar an ebhreniu brethúnach atá aonna díobh chine córóthar na gaiile bheith.